0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Het is 3.

Passion of the Grove.

0: Zoals jullie is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Het is 4 uur.
4: Join the club.
5: What do those faces tell you?
6: Faces, joy and pain.

0: juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij Drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
3: Het is 5 uur.

0: 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
3: Het is 6 uur.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.

0: Op het filmfestival van Cannes is de Belgische film Coward van Lucas Dont meteen in de prijzen gevallen. De hoofdrolspelers Emmanuel Machiach en Vanette Campagne kregen de prijs voor beste acteur. Coward vertelt het liefdesverhaal van twee soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ook de Belgische actrice Virginie Efra kreeg de prijs voor beste vrouwelijke hoofdrol voor haar rol in de film Soudain. De Belgische film Notre Salut kreeg dan weer de prijs voor beste scenario. De schade na de zware brand in een industriebedrijf in Lanaken in Limburg is groot. Onder meer de centrale loods is volledig vernietigd. De brandweer moet er ook nog enkele uren nablussen trouwens. Van kwaad opzet is voorlopig geen sprake. In het Krugerpark in Zuid-Afrika zijn twee toeristen gedood tijdens hun safari. Het gaat om een man van 71 en zijn vrouw. Het koppel werd woensdag voor het laatst gezien op een picknickplaats. Sindsdien ontbreekt elk spoor. Vrijdag werden hun lichamen gevonden. Ze hadden verschillende steekwonden. Hun voertuig is ook nog vermist. Meer details over wat er precies is gebeurd en ook over hun nationaliteit zijn er niet. Lommel promoveert voor het eerst in 23 jaar naar de eerste klasse van het voetbal. Het had genoeg aan een 0-0 gelijk spel bij en tegen Dender. Vorige week won Lommel nog de heenmatch met 3-2. Dender zakt zo na 2 jaar in de hoogste klasse opnieuw naar de Challenger Pro League. FC Barcelona heeft de Champions League bij de vrouwen gewonnen voor de 4e keer. In de finale wonnen ze van Olympique Lyon met 4-0. De Poolse Pajor en de Spaanse Parolello scoorden elk 2 keer. Barcelona volgt het Engelse Arsenal op. De komende dagen, en dus ook vandaag, warm en zonnig. We halen vandaag alweer 30 graden, dat is ook morgen zo. Dinsdag zelfs 32. Vanaf woensdag koelt het wat af. Het blijft wel droog bij 23 graden.
1: Join the club.

0: Ontdek Puur Hanne, jouw specialist in biologische producten voor het hele gezin. Van vers geteelde groenten en fruit tot heerlijk vers brood en zuivelproducten. Ook voor vleeswaren, koffie, thee, noten, gedroogde vruchten, voedingssupplementen en verzorgingsproducten ben je bij ons aan het juiste adres. Alles biologisch, met dagelijks vers biobrood en op vrijdag verrukkelijke biopatisserie. Bezoek ons in de Slangstraat 56 in Hamme of kijk op puurhamme.be. Puur Hamme, voor de natuur, voor jou.
1: Goedemorgen.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
2: Het is 8 uur.

0: Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolees en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be. Verras moeder met ons moederdagmenu of à la carte. Bekijk het aanbod via kapiteintje.be.

0: Amerikaans president Donald Trump is hoopvol over een akkoord over de oorlog in het Midden-Oosten. Dat schrijft hij op zijn sociale media platform Truth Social. Volgens Trump is het akkoord rond en worden nu de laatste punten besproken. Het gaat dan onder meer over het heropenen van de straat van Hormuz. Maar meer details zijn er niet. Iran zelf heeft nog niet gereageerd. Een Belgisch feestje op het filmfestival van Cannes. Onze landgenoot Emmanuel Magyar en de Fransman Valentin Campagne, de hoofdrolspelers van de Belgische film Coward van Lucas Dont, kregen de prijs voor beste acteur. De Gouden Palm ging weer naar de Roemeense regisseur Cristian Mungio voor zijn film Fjord. Door de ebola-uitbraak in Congo zijn nu al meer dan 200 doden gevallen. Dat blijkt uit de laatste cijfers van de Congolese autoriteiten. Onder de eerste dodelijke slachtoffers zijn ook 3 vrijwilligers van hulporganisatie Rode Kruis, meldt de Internationale Federatie van Rode Kruis en de Rode Halve Maanverenigingen. Buurland Oeganda meldt intussen 3 nieuwe bevestigde gevallen van patiënten besmet met ebola. Het gaat om een chauffeur die de eerste bevestigde patiënt in het land vervoerde en een gezondheidswerker die besmet raakte bij het verzorgen van diezelfde persoon. De 2 worden momenteel verzorgd. Dan hebben we de nodige sport. Uiteraard een waanzinnige ontknoping in play-off 2 van het voetbal. Racing Genk speelt de barrages voor Europees voetbal en profiteert zo van de nederlaag van Standaard, dat voor de laatste speeldag nog aan de leiding stond. Genk wordt daardoor leider en speelt zo tegen de 5e uit play-off 1 voor een Europees ticket. Dat is een anticlimax dus voor Standaard, dat verloor op eigen veld van Charleroi met 0-2. Na de wedstrijd waren er ook nog rellen tussen de supporters van beide clubs. Verder won Antwerp met 2-0 van Westerlo. Vandaag en de komende dagen warm en zonnig weer. Vandaag 30 graden, morgen en dinsdag mogelijk 31 graden. Vanaf woensdag koelt het af, maar het blijft wel droog en zonnig bij 23 graden.
1: Join the club. Club.

0: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estée Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
1: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
0: Een wereld van verhalen.
1: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
0: Summit.
1: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
0: Summit. Een wereld van verhalen.
2: Kebabbels. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels. Eerst kebab, dan kebabbels.

0: juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

song.

0: Frankrijk, luisteraars. Ja, ligt misschien wel voor de mensen die de 90's hebben meegemaakt. Want toen hebben ze een paar leuke platen gemaakt. En dit was toch wel de populairste die ze in de hitlijsten hebben geloosd. Begin 1990, deze Nomad. We draaien er nog een keertje. Die superplaat, Devotion, hier bij Club FM.
1: Hele goeiemorgen.
2: Je luistert naar Uit op zondag met Ron van Dijk.
1: Hele goeie morgen.
0: Inderdaad, luisteraars, een hele goede morgen. Een prachtige zonovergoten zondagmorgen. Het is niet zomaar een zondag. Het is een beetje vandaag de hoogdag van Pinksteren. Dat is een vrij katholieke feestdag natuurlijk. Hè. Wees van harte welkom. Hopelijk heb je goed geslapen. Ben je goed gemutst. En ja, ga je iets leuks doen vandaag. En als je dat nog niet weet, wel, dan zit je goed natuurlijk bij Club FM in het programma Uit op Zondag. Want wij hebben ze weer verzameld op deze 24 mei. De leukste uittips in Oost-Vlaanderen die je kan gaan doen vandaag. En er zijn er heel veel met natuurlijk dat verlengde weekend. Want de meesten die zijn morgen ook nog thuis. Dus reden te meer om ja, iets leuks te gaan doen. Dat kan alleen zijn met de kinderen of misschien met gans de familie. Wie weet. In ieder geval, je zit goed hier bij Club FM op zondag voormiddag tussen 9 en 12 uur. Mocht je aan de ontbijttafel zitten, laat het smaken. Hè? Ja, wij lotsen je doorheen de hele muzikale catalogus van de Club FM tot 12 uur. En we pakken het ook meteen stevig aan, hè, om lekker vrolijk wakker mee te worden uit 85. Zie je dat?

0: het is een man die graag naar België komt, deze Teddy Swims. Ook komt hij op vrijdag 3 juli naar Werchter. Daar zal hij 80% geven, deze Teddy Swims. We draaien hier zijn nieuwe single bij Club FM, Mr. Know-It-All. En dat om een toch wel een goede 14 over 9. Goedemorgen allemaal, welkom. Als je pas de radioknop opendraait, we hebben weer de leukste uittips verzameld die je kan gaan doen vandaag en morgen. Zo trekken wij met jullie naar Dendermonde, want feesten in stijl van de Roaring Twenties en een sportief gebeuren waar voor een 100-tal teams van over de hele wereld in Dendermonde neerstrijken. Inderdaad, het Pinksterweekend wordt weer het moment voor de Flanders Open Rugby. De 32e editie ondertussen, luisteraars, jawel, de Dendermondse rugbyclub DRC presenteert er niet alleen de grootste 10-a-side rugby toernooi ter wereld mee, maar ook een festival met live muziek en randanimatie. Voor het rugbytoernooi worden dit Pinksterweekend maar liefst 2000 rugbyspelers in 100 teams uit 16 landen verwacht. Naast de klassieke rugbylanden zoals Australië, Argentinië, Portugal, Canada en Wales zijn er ook vele Europese landen vertegenwoordigd, maar evengoed Montenegro en Venezuela. En tegelijkertijd tekenen ook heel wat Belgische ploegen present. Het hele weekend is er randanimatie met een reuzenrad, springkastelen, de matchbal die per helikopter gebracht wordt, de steltenlopers, eet- en drankstanden, danseressen en ook vuurwerk. De Flanders Open Rugby is dus vandaag en morgen nog plaats. Vandaag vinden de eerste wedstrijden al vanaf 9 uur plaats, met als apotheose vanaf 15 uur de finales. En tussen de finales is er een voorstelling van de Dendermondse rugbyschool, en dat aan het grote publiek, waarbij de allerkleinste rugbyspelertjes zich tonen. En ook vandaag tekenen nog diverse DJ's present en zorgt Sergio nog voor een feestje. Iedereen is dus welkom, en dat op het sportcampus van Sint-Gilles bij Dendermonde, te bereiken via de Denderbellenstraat. Flanders Open Rugby zet ook opnieuw de deuren dus open sinds 9 uur tot vanmiddag. En het is een gratis toegang, dat is ook wel mooi meegenomen. www.flandersopenrugby.be, dat is de site waar je terecht kan voor alle informatie. Dus als je van rugby houdt en wat er ook allemaal bij hoort, dan moet je vandaag dus in Dendermonde zijn. Verder gaan we naar Gent, luisteraars, want in het Eskimo-fabriek langs de Widaukaai vindt vandaag Electric Ink plaats. En dat is een tattoo-convention voor alle liefhebbers. Je kan er ook meedoen aan een tattoo-contest voor werkjes die op je huid gezet zijn tijdens het evenement. Een dagticket kost 8 euro, voor de hele weekend betaal je 14 euro. Meer info en tickets op de website www.electric.ink. Dus www.electric.ink. En dat dus in de Eskimo-fabriek langs de Widaukaai in Gent. De ganse dag daar vandaag kan je daar terecht met alles wat met tattoo te maken heeft natuurlijk. Wil je graag wandelen? Dat kan. Het is uitstekend weer vandaag om een fikse wandeling te gaan doen. Dan kan je richting Stekenen. Want Wandelclub De Smokkelaars die organiseert voor de 42e keer de Smokkeltochten. Er is keuze uit verschillende afstanden die beginnen van 6 kilometer tot en met 50 kilometer. De place to be, start en aankomst, is de Broederschool in de Nieuwstraat in Stekenen. En je kan vrijblijvend starten tot 3 uur komende namiddag. De toegangsprijs, of de deelnameprijs met andere woorden, varieert van 1,5 tot 3 euro.
1: Uit op zondag, dat zijn de leukste uittips voor Oost-Vlaanderen.

0: Dendermonde, Shanna's Broodtique. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtique, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
1: Een dak renoveren, een dak bestellen. Een dak repareren, dakwerken Hofman bellen.
2: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op dakwerkenhofman.be.
1: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
0: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
3: The New Garden in Overmere. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmere.
4: Gesloten op dinsdag en woensdag.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
6: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
7: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
8: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
9: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
10: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

Ja, het komt een beetje uit een succesvolle periode destijds in de 90s. De ene single na de andere. En allemaal met groot succes, moeten we toch wel toegeven. Deze Touch of Joy. We draaien nog een keertje Please Don't Go. En dat moet je inderdaad zeker niet doen. Blijf gezellig hier bij ons bij Club FM. Want straks hebben we nog wat leuke uittips voor jullie in petto. Trouwens, die Touch of Joy is helemaal terug hoor. Na 25 jaar. Want ze hebben een nieuwe single opgenomen. Die heet Ready for the Summer. En binnenkort hoor je hem hier wel voorbij passeren. Stay.

Aanschitterende plaat, de nieuwe single van Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat, dit draaien we hier om 9:55. Goedemorgen allemaal. We hebben nog wat leuke uittipsluisteraars die je kan gaan doen vandaag. Nog tot en met morgen verandert het provinciaal domein Puijenbroek in Wachtebeke voor de 5e keer in het epicentrum van het grootste wetenschapsfestival van de Benelux, met name het Nerdland Festival. Lieve Scheire en Hattie Helsmoortel die hebben het domein zelfs uitgeroepen tot Home of Nerdland Festival. Als symbool van deze bijzondere band hebben ze er ook een indrukwekkend levend monument neergezet. Een 3 meter hoge bijenhotel in de vorm van een iconisch Nerdland N. Dit bijenhotel is niet alleen een blikvanger, maar ook een educatief instrument rond biodiversiteit. Het vormt bovendien een eindpunt van een spannende geocaching. Wie het spel succesvol afrondt, vindt er een verrassing, maar ze verklappen natuurlijk nog niets. Heel wat leuke activiteiten, die zijn daar vandaag nog, toch wel vandaag en morgen te doen, dus reden te meer om misschien wel af te zakken naar het grootste wetenschapsfestival dus van de Benelux. Alle informatie www.nerdlandfestival.be, www.nerdlandfestival.be. Vandaag en morgen dus in het provinciaal domein Puijenbroek en dat in Wachtebeke. Dan gaan we nog even naar Gent, luisteraars, want in de historische kelders van Hof van Rijhoven biedt VZW Messos een platform aan opkomend talent. Het is een feestelijke editie, want ze bestaat al 10 jaar. Het gaat om talent dat wel aanwezig is, maar nog niet zichtbaar was voor het grote publiek. 3 kunstenaars zijn present, met name Jaco, die begon op 50-jarige leeftijd te schilderen na een opleiding in Brugge. Dan is er een multidisciplinair kunstenaar, Rinduls, theater, muziek en kunst, en Sergei Andreev, bedreven in de schilderkunst. Geniet van een unieke mix van tentoonstellingen, live schilderijen en ook nog muziekoptredens in een inspirerende ondergrondse omgeving. En ontmoet ook getalenteerde kunstenaars die in real-time werken creëren en geluid- en beeldkunst tot 1 ervaring combineren. Voel de energie van live concerten waar kunst voor je ogen tot leven komt. En kom langs, neem je vrienden mee en dompel je onder in de creativiteit en dat in het hart van Gent. Iedereen is van harte welkom. Het gratis Art Festival vindt plaats straks vanaf 12 uur tot 6 uur komende avond. En dat in Hof ter Rijhoven aan de Onderstraat 22 en dat in Gent. Reden te meer om misschien een keertje af te zakken als je van kunst houdt, daar naar deze plek. En hou je van feesten, dan ben je onder andere welkom in Beveren, luisteraars. Want in de wijk Gaverland is er tussen 10 en 6 uur vandaag een grote openlucht rommelmarkt met optredens van onder andere Wendy Servaas om 2 uur, Mike Dreamer om 3 uur en Evelien Canoot om 4 uur. En ook Philippe Daze neemt acte présente om 5 uur vanmiddag. Met andere woorden, iedereen is welkom in Beveren op de Sint-Janfeesten. Die gaan door dus in de Gaverlandwijk in Beveren vandaag, dus tussen 10 en 6. En de toegang is daar ook helemaal gratis.

0: hier zelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je hier alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentse Steenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf. WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
1: Droom je van een nieuwe keuken, badkamer of dressing? Bij V-Design wordt jouw idee maatwerk. Met meer dan 40 jaar ervaring, persoonlijke service en een eigen plaatsingsteam. Zo geniet jij van topkwaliteit. Van het eerste gesprek tot de laatste afwerking. V-Design. Kwaliteit op maat. Kijk snel op keukensvdesign.be. V-Design. Zandberg 10 in Zeelen.
2: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.

Helaas, al sinds 10 januari 2016 is hij overleden. Deze toch wel heerlijke, invloedrijke rockmuzikant aller tijden. En dan hebben we het natuurlijk over David Bowie. Een van zijn grote platen uit de 84 draaien we nog een keertje hier bij Club FM. Met name Blue Jean op deze zonovergoten zomerse zondag voormiddag. Dit is David Guetta, Walking Away. Oh.

Het is een stevige dansplaat. De nieuwe single van David Guetta en Hypnotation. We draaiden Walked Away bij Club FM. En dan is het bijna 9:50 geworden. We hebben nog twee leuke items die ik graag met jullie wil gaan delen. Allereerst trekken wij naar de gemeente Zeelen in Oost-Vlaanderen. Want onder de naam Zandbergvrienden slaan Café Windsor, La Promessa en Topas in de gemeente Zeelen vandaag de handen in elkaar voor een groots benefietevenement ten voordele van de Europa Run. Met dit evenement willen de organisatoren niet alleen mensen samenbrengen, maar ook concreet iets betekenen voor mensen die vechten tegen kanker en hun familie. En die opbrengst die gaat volledig naar het goede doel. Met dit evenement willen ze niet alleen mensen samenbrengen, maar ook concreet iets betekenen voor mensen die vechten tegen kanker. De Europa Run is een jaarlijkse estafetteloop van meer dan 500 kilometer, waarbij teams non-stop lopen om geld in te zamelen en dat voor mensen met kanker. En tijdens het evenement zal er een hele dag in de gemeente Zeelen vol sfeer, muziek en gezelligheid zijn. De lopers die passeren al sinds 7 uur deze ochtend nog doorlopen tot 11 uur. Dan kan iedereen er al terecht om ze aan te gaan moedigen. Van 9 tot 11 uur kan je ook nog genieten van een brunch. Daarvoor moest je wel ingeschreven zijn. En daarna opent het kinderdorp met springkastelen en tal van spelletjes. En dat voor de kinderen. De zon is alvast van de partij en dus mag ook een zomerbar niet ontbreken. Er zullen verschillende live muziekoptredens zijn en 's avonds wordt er ook nog een grote barbecue georganiseerd met een afterparty waarbij DJ Robert Abigail aanwezig zal zijn. En bezoekers die kunnen tijdens het evenement ook speciale steunpetjes gaan aankopen en dat voor 10 euro waarvan de opbrengst integraal naar het goede doel gaat. Alle info daarvoor kan je surfen naar www.zandbergvrienden.com. Dus www.zandbergvrienden.com. Het evenement belooft een warme dag vol ambiance te worden op het Zandbergplein en dat van de gemeente Zeelen met heel veel leuke activiteiten voor jong en oud. Dus een aanrader om een keertje af te zakken naar het Zandbergplein en dat dus in de gemeente Zeelen vandaag een ganse dag lang natuurlijk. Hè? En dan gaan we nog even naar Gent, luisteraar, want de viering is een gratis evenement voor alle oldtime liefhebbers, eigenaars en voor het hele gezin. Naar aanleiding van de 40-jarig bestaan van de Gentse retrowielen huurt de vereniging vandaag de Arsenaalsitel langs de Brusselse Steenweg in Gentbrugge af. Een viering voor iedereen, jong en oud, gericht op beleving. Voor wie graag eens met een oldtimer wil meerijden, is dit een moment, zo belooft de organisatie. De hele dag staan er activiteiten gepland, doorlopend kinderanimatie, mogelijkheid tot meerijden van de oldtimer, oldtimer static show, tentoonstelling 40 jaar GRW en ook nog een tentoonstelling aangaande auto's, standjes van sponsors en mobiliteitsgerichte oldtimerclubs. Met name zijn er ook foodtrucks en uiteraard een hapje en een drankje mag niet ontbreken. Iedereen dus welkom op de viering van 40 jaar Gentse retrowielen en dat dus op de Arsenaalsite langs de Brusselse Steenweg in Gentbrugge. Alle info www.worldpress.gentseretrowielen.be.

de 90's, waar heel veel leuke muziek is gemaakt natuurlijk. En dit is er zo eentje van. Stond wekenlang in de hitlijsten op nummer 1 in ons Belgische landje. Deze Four Non Blondes. En we draaiden hier nog een keertje WhatsApp op deze zonnige Pinkstervoormiddag hier. Blijf hangen bij Club FM. Want straks hebben we nog meer leuke uittips die ik graag met jullie deel. En heel fijne muziek onderweg hoor. Wat dacht je van deze? NSYNC. Ook alweer van jaren geleden. Hier zijn ze met Bye Bye Bye.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Het is 10 uur.
2: Join the club.
3: All I want is somebody that's gonna love me for me. Somebody I can love for them.

0: en R. Kelly. En ze hebben destijds een single gemaakt waar ze hoge toppen mee scoorden. Top 3 in onze hitlijsten hier in Vlaanderen. Toch wel deze Satisfy You dat we draaiden uit de eind jaren 90. En daarmee, luisteraars, is het ruim 6:10 geworden op deze Pinksterzondag vandaag.
1: Een hele goede morgen.
2: Je luistert naar Uit op zondag met Ron van Dijk.
1: Hele goeiemorgen.
0: Inderdaad, als je pas de radioknop opendraait, van harte welkom. Ha, schitterend weertje. Ja, het is zomerweer, hoogzomer een beetje. En dat tijdens deze lenteperiode. En ook wel aangenaam weer om iets leuks te gaan doen vandaag. Want ja, dit weekend vieren we niet alleen Pinksteren. Maar het hoeven niet alleen hoogdagen te zijn voor de gelovigen. Met morgen een dagje extra om te rusten of leuke dingen te gaan doen. Met dit mooie weer hebben wij wederom natuurlijk de leukste uittips in Oost-Vlaanderen verzameld. En die ga ik nog graag met jullie delen tot 12:00 komende middag. Dus ik zou zeggen, blijf zeker luisteren, want we hebben nog heel fijne muziek onderweg ook, hoor. Wat dacht je in dit uur? Muziek van onder andere Roland Kaiser. Inderdaad, met die grote klassieker Santa Maria. We gaan ook nog On Vogue draaien met Free Your Mind. Maar eerst een grote hit uit 84 uit ons eigen Belgische landje. Hier is Nacht Doen Nebel.

0: Flashback, inderdaad hoor. We draaiden Everywhere I Go, The Flashback. De nieuwe single van Two Fabiola en Niels van Zandt bij Club FM. En dan naar onze uitdiepsluisteraars, want het is Pinksterzondag. Weet je nog niet wat doen? Zak dan misschien af naar de gemeente Zeelen. Want vandaag barsten in die gemeente Zeelen weer van energie en solidariteit. En dit heeft allemaal te maken met uiteraard een stralend thema. En de lopers die momenteel doorheen de Zeelse straten lopen aangaande Europa-run. Nog tot ruim 11 uur passeren de teams door de straten. Wie er vorig jaar bij was, weet dat de sfeer er al van 's morgens vroeg is natuurlijk. Muziek, animatie, supporters, verklede buurtbewoners. Zeelen bruist met andere woorden. En na die doortocht blijft het feest verder gaan met muziek en activiteiten voor jong en oud. Verspreid over de gemeente worden opnieuw meerdere feestzones ingericht met activiteiten tijdens en na de doortocht. Zo ben je onder andere welkom op het Zandbergplein met eetformules doorheen de dag. En natuurlijk ook nog heel veel kinderanimatie met springkastelen en een avondprogramma met Zeelse bands en DJ's. En dat allemaal op de Zandbergplein dus. Ook op het Marktplein kan je vandaag terecht met animatie aan de waterspiegel, zomerbaar door de kloddenlopers en vriendenkring van de brandweer Zeelen. Er is een speelplein, inderdaad. Pieterken neemt later op de dag ook de zomerbaar over en doorlopend kan je terecht voor een hapje en een drankje aangaande de omliggende horecazaken. En nog zoveel meer natuurlijk. Hè. Een leuk namiddagprogramma voor de kinderen dus tussen 2 en 6 uur. En dat op het Marktplein. De Sterke Man Cirque is aanwezig. Ook is er Grim door Atelier Madelief. XXL Zeebellen Workshop. Er is Studio Sol en Hoef Hoef Hoera. Het Stokpaardenrace heeft daar ook nog plaats. Verder is er ook nog de Zomerbaar die open is op het Speelplein Pieterken. En dat om 19 uur is er een optreden van Ursa Major Jazz Band. En later om 8:30 die orkesten internationaal Duvetu live orkesten. Alles is gratis toegankelijk. Dus reden te meer om een keertje af te zakken dus naar de gemeente Zeelen vandaag. Verder kan je nog naar Sint-Niklaas, want het buurtevenement Nefest in Sint-Niklaas pakt voor zijn 3e editie vandaag uit met nog meer deelnemende handelaars en horecazaken dan voorheen. 'S Ochtends kunnen bezoekers straks om 11 uur tot 2 uur langsgaan bij Crèmerie François in de Ankerstraat, Moremi in de Stationstraat en Studio Sapa op de Grote Markt. In de namiddag openen van 14 tot 6 uur de horecazaken Rosso in de Kalkstraat en Casa 52 in de Stationstraat de deuren, net als Pesce in de Nieuwstraat en opnieuw Moremi in de Stationstraat. Bakkerij Tarkik en vishandel Tseewiertje zullen hapjes serveren in Sapa. Moremi wordt 's middags een café met een afterparty tot 21 uur. Dus iedereen van harte welkom. En dat voor het buurtevenement Nefest in Sint-Niklaas. Een ganse dag lang vanaf 11 uur. En dan kan je nog in Gent naar de 64ste kollefeesten. Die hebben door, of die gaan door, in het Kollekasteel in Mariakerke. Worden daar getrakteerd op zon- en zomerse temperaturen vandaag. En gelukkig, want de feesten vinden volledig buiten plaats. Optredens, drankjes, een barbecue, een kidsrun, kinderanimatie. Alles wat er altijd al geweest is, is er dus nu ook dit jaar. De kollefeesten zijn er dus dit weekend nog tot en met morgen. Op Pinkstermaandag ook ben je daar van harte welkom. En het volledige programma of alle info daarvoor kan je surfen naar www.kollekasteel.be. Dus www.kollekasteel.be. En dat dus voor de 64ste kollefeesten. En dat in het Kollekasteel in Mariakerke.
1: Uit op zondag. Dat zijn de leukste uittips voor Oost.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
3: Een dak renoveren, een dak bestellen.
4: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op Dakwerken Hofman.
3: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
5: Kebabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels, eerst kebab. Dan kebabbels.
6: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
7: Een wereld van verhalen.
6: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
7: Summit.
6: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
7: Summit, een wereld van verhalen.
8: Goedemorgen.

Het is en blijft een meezingertje. Inderdaad, 1980 was een grote hit voor Olivia Newton-John en die Electric Light Orchestra. We draaien nog een keertje Xanadu bij Club FM. Patrick Haantjes van Meteo Zeelen, hij

0: Ja, het was een van de vele meidengroepen die destijds in de 90s populair was. En Vogue en Free Your Mind. En dan is het 10:50 geworden. Tijd voor het weerbericht, hè?
1: Club FM.
2: Het weerbericht van Meteo Zeelen.
0: Ja, Patrick, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: 24 mei, hoogzomer, hè? Toch wel?
3: Hoogzomer, dat kan niet beter zijn voor Pinkster,
0: nee,
3: vind ik.
0: Nee, dat is waar.
3: Zo slecht was het vorig weekend. Ja. Het weekend van onze hemelvaart. Zo goed is het nu. Ja. Gisteren de eerste tropische dag kunnen noteren ik in mijn station. Het was gisteren 30,7 graden. Dus,
0: kijk eens aan.
3: Een mooie dag. En vandaag gaan we ook temperaturen noteren van 27 à 29 graden. Dus zal hier en daar misschien nog wel een 30 uit de bus vallen. Ten opzichte van gisteren staat er iets meer wind uit noordoostelijke richting. Maar die is overwegend zwak tot matig. Dan morgen, tweede Pinksterdag. Een belangrijke dag voor Loken, als ik me niet vergis. Want in Loken is er ook wel wat te doen morgen.
0: Ja, dat zijn daar de trappistenfeesten.
3: Noemen ze dat. In de Volksmond noemen ze dat trappistenfeesten. Ja, ja, ja. En morgen dus tweede Pinksterdag, overwegend zonnig. In de ochtend temperaturen van 15 graden. En in de namiddag loopt de temperatuur opnieuw op richting 28 à 30 graden. En dus een overwegend zonnige dag met een matige wind uit de oostelijke richting. Dinsdag lijkt mij de warmste dag van de week te worden. Een oostelijke wind gaat dan zeer warme en droge lucht aanvoeren. En dat betekent dat de temperatuur kan oplopen naar een 30 à 31 graden. Het zou mij zelfs niet verwonderen moest er links of rechts nog een iets hogere temperatuur uit de bus rollen. Dan woensdag komen we opnieuw in wat frissere lucht terecht. De wind gaat dan weer wat naar noordoostelijke richtingen draaien. En de temperatuur die ligt dan zo rond een 23 à 26 graden. Wat nog altijd mooie temperaturen zijn voor deze tijd van het jaar. En op donderdag opnieuw een zonnige dag, 25 graden. Vrijdag ligt bewolkt bij 26 graden.

0: Zaterdag 27 graden. En, maar dan komt er wel in de namiddag wat meer bewolking op zetten. Er gaan zich wat stapelwolken ontwikkelen. Enkele modellen tekenen uit dat die in de avond gaan uitgroeien tot een regen- of onweersbui, maar dat is nog echt onzeker. En zondag zou dan een beetje een overgangsdag worden, waarschijnlijk naar een heel wat minder goed weerstype. We gaan dan waarschijnlijk weer naar een wisselvallige week tegemoet, met dan zo wat meer normalere temperaturen voor de tijd.
1: Ja, ja, want ja, het is...
0: Nu zitten we leven een beetje boven onze stand, maar dat is zeker, dat was niet abnormaal, want in 1997 had ik ook 3 dagen met temperaturen boven de 30 graden. En dan hebben we zelfs al een hittegolf. Dus ja, dat zou nog kunnen, maar dat is nog een beetje afwachten.
1: Dat is nog een beetje, ja, misschien ja. Wat vroeg. Maar in ieder geval een ja, ganse week zomerse temperatuur, zomerse mooi weer.
0: Ik zou zeggen, tegen de mensen genieten van.
1: Ja, ja, ja, want als het omslaat...
0: Want als het weer verandert en we weten niet hoe lang dat gaat duren, want het is nogal dikwijls lekker. De laatste tijd is, als het goed weer begint, dat dat altijd nogal een zeer langere periode.
1: Ja, ja, ja.
0: Die periode zijn wel langer geworden ten opzichte van vroeger. Dat is wel een bizar.
1: Biedt de kust ook mooie temperaturen vandaag, morgen?
0: Ja, vandaag en morgen ook temperaturen rond de 25 graden. Maar er kan in de namiddag dan wel altijd een zeewind opsteken. En dan gaan die temperaturen wel wat naar beneden. En dat is altijd moeilijk te voorspellen wat uur dat precies gaat zijn. Dat kan wat vroeger, dat kan wat later zijn.
1: Ja, maar toch.
0: Maar in ieder geval aan de kust ook.
1: Ook zeer mooi weer om daar te gaan vertoeven. Ja, goed, Patrick. Allee, we zijn blij, we zijn tevreden. We kunnen ervan genieten.
0: Dus ja, iedereen is tevreden. Er zijn er al mensen die tegen mij zeggen... Ja, het is Patrick, het is warm.
1: Ja, dat is zo natuurlijk. Ja, mensen verlangen naar goed weer.
0: En als het dan
1: weer
0: wel warmer is, ja. Kijk, ja, maar het is niet helemaal zo.
1: Ja, het is dat. Okay. We moeten het nemen zoals het is.
0: Voilà.
1: Goed, Patrick, bedankt voor het weerpraatje. Geniet ook nog een beetje van het goede weer.
0: Dat gaan we wel doen.
1: En tot volgende week.
0: Tot volgende week.
1: Dag.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet. 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
5: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
6: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.

0: 74 jaar is hij ondertussen geworden, deze toch wel een Duitse slagerzanger Roland Kaiser, want daar hebben we het natuurlijk over. En inderdaad, hij treedt nog altijd op voor de dag van vandaag. Mooi zo, zou ik zeggen. We draaiden Santa Maria uit 1980, zijn wereldhit die hij toen maakte, een week lang hier ook op nummer 1 stond. Zometeen, luisteraars, hebben we het regionaal nieuws. Dan hoor je alles wat er in onze regio gebeurt, de dag van vandaag. Maar eerst nog deze Dave & Tams.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Hij had deze nummertje met een ingetogen groove in plaats van baanbrekende explosieve momenten. Heerlijk, gemaakt door de Britse rapper Dave en Nigeriaanse zanger Tems. We draaiden de Rain Dance bij Club FM. Goed, luisteraars, wil je alles weten wat er gebeurt in onze Oost-Vlaamse regio? Dan kan je nu luisteren naar ons regionieuws.
1: Club FM, nieuws uit de streek.
2: Stad Gent introduceert een digitale tool om renovatieoffertes te vergelijken. Ook de ondersteuning voor renovaties in appartementsgebouwen wordt versterkt. Alle info is voortaan gebundeld onder de nieuwe naam Huis Plus. Dat is de opvolger van de energiecentrale. In Assenede heeft de rechtbank beslist dat een lerares van een provinciale school geen hoofddoek mag dragen op het werk. De provincie die verbiedt al enkele jaren religieuze symbolen voor al het personeel. En de vrouw die stapte naar de rechter, maar die oordeelt dat er geen discriminatie is, omdat de regels voor iedereen gelden. In Zelzaten komt er een belasting voor eigenaars van tankstations. Veel Nederlanders die komen er tanken omdat brandstof in België goedkoper is, maar inwoners die klagen dat er te weinig capaciteit en parking is. En met de nieuwe belasting wil de gemeente dat probleem aanpakken. In Adegem bij Maldegem komt er een nieuw cultureel centrum dat overdag ook gebruikt zal worden als schoolgebouw. Het huidige centrum is verouderd en te klein en ook de school heeft nood aan extra lokalen. En daarom worden beide functies in één nieuw gebouw gecombineerd. De werken aan de fietssnelweg tussen het station van Ronse en de taalgrens bleken achteraf gezien niet uitgesteld te moeten worden. De voorbereiding werd eind januari stopgezet door mogelijke aanwezigheid van beschermde eikelmuizen. Maar daarvan zijn geen sporen gevonden. Oude foto's van 8 jaar geleden die zorgden voor verwarring. De werken die lopen nu al 7 maanden vertraging op. In Gent blijven er elk jaar nieuwe jobs bijkomen. De stad die doet het beter dan Antwerpen en ook beter dan het Vlaamse gemiddelde. Vooral de technologie- en innovatiesector, de haven en de vele start-ups die zorgen voor die groei. En die start-up sector is intussen goed voor 61 miljard euro. Zo'n 1800 nieuwe jobs die komen rechtstreeks van buitenlandse investeringen.
1: Organiseer jezelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. Studio@clubfm.be.
3: Join the club.

0: nummer behoort tot de genre elektronische muziek. Als ik opkom met de dance scene van de jaren 90 destijds, die gekend werd door energieke beats en toch wel een beetje aanstekelijke melodieën. En dit was een reuze hit voor Future Breeze, dat we nog een keertje draaiden met Why Don't You Dance With Me?
1: Je luistert naar Uit op zondag met Ron van Dijk. Join the club.
0: Inderdaad, van harte welkom als je wel eens de radio bedraait op deze zomerse Pinksterdag. Vandaag hebben we nog fijne muziek onderweg, dus hou je radio hier bij ons. Muziek hebben we van onder andere Climie Fisher. We hebben ook nog Sam Smith. En de nieuwe plaat van Neil Horn gaan we ook nog draaien dit uur. En uiteraard onze leukste uittips die je nog kan gaan doen vandaag en morgen. Die hoor je ook uit mijn mond nog komen, zou ik zeggen. Maar eerst Narada Michael Walden.

0: Ja, dit nummer gaat over het feit dat het helemaal niet belangrijk is om superrijk te zijn of die prachtige villa te hebben natuurlijk. Maar dat liefde met de grote L boven alles primeert. En daar hebben ze 100% gelijk in hoor. De mannen van One Republic, we draaien hier de nieuwe single bij Club FM. Need Your Love. En daarmee is het 11:12 geworden. We hebben nog wat uitdiepsen die ik graag met jullie ga delen. Daarvoor trekken wij onder andere naar Berlaren. Want vandaag vieren we de Europese Dag van de Nationale Parken in Nationaal Park Scheldevallei. Ook in Berlaren worden bezoekers uitgenodigd om de natuur niet alleen te bekijken, maar vooral te beleven als een landschap dat voortdurend in beweging is. In Berlaren staat dus een verhalenwandeling door het Berlarenbroek en de Gratiebossen op het programma. Tijdens deze wandeling neemt de VZW Durme bezoekers mee in de natuur en in de verhalen die er leven. Lokale legendes komen tot leven terwijl je tegelijkertijd kennis maakt met de planten en de dieren van het gebied. De wandeling is gratis en start om 14:00 van de middag. Inschrijven is niet nodig. De afspraak is aan het kruispunt van de Gentse Steenweg en de Jan Praatstraat. De Nationale Parkdag toont wat de Scheldevallei het hele jaar door te bieden heeft. Een landschap waar natuur, water en de geschiedenis samenkomen. Trek erop uit, volg het ritme van de rivier en beleef de Nationale Park Scheldevallei. Alle informatie www.nationaalparkscheldevallei.be. Dus www.nationaalparkscheldevallei.be. En dat dus voor toch wel de leuke wandeling die vanmiddag dus gratis te wandelen is vanaf 14:00 in Berlaren. Dan gaan we naar Temse, luisteraars, want de Turkse socio-culturele vereniging van Temse organiseert vandaag voor de laatste dag opnieuw haar jaarlijkse lentefestijn in Temse. Iedereen is welkom en dat in de Schoolstraat voor een zondag vol ontmoeting, Turkse cultuur en lekker eten. Het evenement vindt plaats aan de lokalen van Diyanet Kami en dat in de Schoolstraat in de gemeente Temse. Bezoekers kunnen er terecht vanaf 1:00 vanmiddag tot 8:00 komende avond. En dat voor Turkse specialiteiten, een gezellige sfeer en culturele beleving. En volgens de organisatie staat dialoog, vriendschap en verbinding centraal. Met dit lentefeest willen ze mensen samenbrengen en de rijke Turkse cultuur delen met iedereen die nieuwsgierig is. Zo klinkt het bij de vereniging Jong en Welkom. Jong en oud zijn dus welkom vandaag. De toegang is daar dus helemaal gratis in de Schoolstraat en dat in Temse. En dan gaan we nog even naar Gent, luisteraars. Want ben je op zoek naar een liefje? Ja, dan moet je vanavond in het Citadelpark zijn in Gent. Want Compagnie Cordial en Filmfest Gent nodigen jullie allemaal uit voor een vertoning in openlucht van Her uit de film uit 2013. De Oscar-winnende film van regisseur Spike Jonze schetst een intiem portret over hoe relaties veranderen in een steeds digitalere wereld. Om 19:30 is er een eerste live muziek door Cedra Aljarf en Wissam Sidan. Om 20:00 is er dan de speed date. De ene keer zit je tegenover een nieuwe Gentenaar van vlees en bloed. De andere keer flirt je misschien met een AI-agent. Kijk eens aan, spannend. In ieder geval, een evenement is helemaal gratis. En dat voor de openlucht cinema dat dus doorgaat vanavond daar in Gent.
1: Uit op zondag. Dat zijn de leukste uittips voor Oost-Vlaanderen.
2: When the sun goes

0: en Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold en Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
2: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op Dakwerken Hofman.
1: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
3: Droom je van een nieuwe keuken, badkamer of dressing? Bij V-Design wordt jouw idee maatwerk. Met meer dan 40 jaar ervaring, persoonlijke service en een eigen plaatsingsteam. Zo geniet jij van topkwaliteit, van het eerste gesprek tot de laatste afwerking. V-Design, kwaliteit op maat. Kijk snel op keukensvdesign.be. V-Design, Zandberg 10 in Zeelen.

is er misschien het weertje voor natuurlijk om alles uit te trekken. Een beetje als je een beetje gesloten tuin hebt en naakt rond te lopen. Ik wil geen suggesties doen, maar het kan uiteraard. Hè. Vraag het maar aan Club 69, een grote hit geweest destijds in 92. Let me be your underwear. Zometeen hebben we nog wat leuke uittips die ik graag met jullie ga delen. Maar eerst nog de nieuwe single van Catch Eye.

0: Behoorlijke plaat met heel wat beats natuurlijk, deze Catch Eye. We draaien de Pink Up bij Club FM. Goed, luisteraars, hebben we nog wat leuke uitjes. We trekken met jullie naar Laarne. Want nog tot en met dinsdag 26 mei wordt de dorpskern van Laarne opnieuw omgetoverd tot één groot volksfeest. Nieuw op het programma is het prikkelarme kermismoment dat vandaag plaats heeft tussen 2:30 en 4:00. Dan worden de geluiden gedempt en de felle lichten gedoofd. Hiermee wil de organisatie een aangename ervaring bieden aan bezoekers die gevoelig zijn voor sterke prikkels, zodat iedereen van de kermis kan genieten. De vertrouwde hoogtepunten ontbreken uiteraard niet. Op Pinkstermaandag vullen de straten zich weer met de populaire rommelmarkt. En ook dinsdag 26 mei wordt de kermisweek traditiegetrouw afgesloten met de grote jaarmarkt en de bekende paarden- en ezelskeuring. Alle informatie en het volledige programma zijn terug te vinden via de website www.laarne.be/Sinksenkermis2026. Dus www.laarne.be/Sinksenkermis2026. Een aanrader om vandaag of morgen daar misschien een keertje langs te gaan. Van Laarne gaan we naar de stad Lokeren, want Café De Balans die organiseert vandaag samen met de nieuwe evenementenconcept Snoes een open-air evenement op de markt in Lokeren. Het is de tweede editie na een succesvolle jubileumeditie vorig jaar, toen het café zijn 15-jarig bestaan vierde. De grote opkomst en de enthousiaste reacties waren de aanleiding voor een vervolg. Het evenement loopt vanaf vanmiddag om 2:00 tot 10:00 komende avond, biedt DJ's een foodtruck en extra beleving. Café De Balans is al jaren vaste waarde in de stad. Het gezellige bruine familiecafé, uitgebaat door Veerle Goossens, staat bekend om zijn warme sfeer waar iedereen elkaar kent. En ook haar kinderen Estelle Mertens en Luca Mertens dragen actief bij aan het verhaal van het café. Met Snoes willen ze inzetten op sfeer, kwaliteit en momenten die blijven hangen en tegelijkertijd iets positiefs gaan betekenen voor Lokeren. Ook op 7 juni volgt er al een tweede evenement met name Salty Sunday, een samenwerking met restaurant Kruidtuin uit Gent. Dit concept, ondertussen aan zijn tweede editie toe, combineert oesters, champagne, crémant, maar ook nog groovy vibes en een ongedwongen sfeer. Maar eerst kan je dus vanmiddag op de markt in Lokeren terecht natuurlijk. En dat voor het open-air evenement dat gratis toegankelijk is dus. En dat tussen 2:00 en 10:00. Iedereen daar van harte welkom. En dan gaan we nog even naar de gemeente Hamme in Oost-Vlaanderen. Want carnavalvereniging De Kazoes uit Kastel organiseren nog vandaag en morgen een gezellige tweedehands of tweedaagse met heel wat activiteiten voor jong en oud. Hun Sinksenfeesten zijn al jaren een succes en met een zonovergoten weekend kijken zij erop uit nog heel wat mensen te gaan verwelkomen. Net als vorig jaar heeft de vereniging opnieuw een goed gevuld agenda met de 3 dagen feest. Vandaag gaan de poorten van de hangar open voor het café. Om 4:00 organiseren ze een wedstrijd bitterballen eten. Wie het meeste bitterballen kan eten, wint een mooie prijs. En 's avonds zijn er ook optredens gepland. Er is ook een kindermolen aanwezig in de straat en de zon zal alvast van de partij zijn. Dus hoopt de vereniging heel wat bezoekers te mogen ontvangen. Morgen worden de feesten afgesloten met de spitsburger en hapjes en ook muziek en optredens. Reden te meer dus om vandaag even langs te lopen en dat aangaande de Pinksterfeesten daar georganiseerd door de carnavalvereniging Kazoes uit Kastel in Hamme.
1: Je luistert naar Uit op zondag met Ron van Dijk op

0: zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Ontdek Puur Hamme. Jouw specialist in biologische producten voor het hele gezin. Van vers geteelde groenten en fruit tot heerlijk vers brood en zuivelproducten. Ook voor vleeswaren, koffie, thee, noten, gedroogde vruchten, voedingssupplementen en verzorgingsproducten ben je bij ons aan het juiste adres. Alles biologisch. Met dagelijks vers biobrood en op vrijdag verrukkelijke biopatisserie. Bezoek ons in de Slangstraat 56 in Hamme of kijk op puurhamme.be. Puur Hamme. Voor de natuur. Voor jou.

Ja, het is een nummer dat wederom van beat is voorzien. Dat zijn we een beetje gewend van deze Koenze natuurlijk. Hè. We draaien de nieuwe Galaxy bij Club FM. Zometeen hebben we nog wat laatste uittips die ik graag met jullie ga delen. Die je morgen trouwens kan gaan doen. Maar eerst deze.

Vraiment en place. Het is een klassieker geworden de dag van vandaag. Heerlijke Frans nummer van Julien Clerc. Dat we hier draaiden bij Club FM. Goed, luisteraars, hebben we nog wat laatste tip die ik graag met jullie ga delen. Waar kan je morgen naartoe? Naar Lokeren. Want Daknam maakt zich op voor de 54e editie van de Kunst- en Ambachtenmarkt, beter bekend als de Trappistenfeesten. Op Pinkstermaandag van 10 tot 7 uur verandert daar het dorpskern opnieuw in een bruisend openluchtatelier met kunstenaars, ambachtslui, maar ook live muziek, kinderanimatie en heel wat lekkers. Bezoekers die kunnen genieten van de Westmalle Trappist van het Vat, dit jaar zelfs met een derde bier, met name Westmalle Duo. Nieuw dit jaar zijn onder meer exclusieve Reinaard drinkbekers, een sminkstand, maar ook plaktatoes en een fotoboot van Reinaard de Vos en zijn vrienden. En ook de Galische hoeven met de eeuwenoude ambachten, kettingzaagkunst en klompenmakers en Willy Lindhout met de nieuwste Urbanustrip, die zorgen daarvoor extra sfeer. En optredens zijn er ook onder meer van Stepkey 13 en de Replica's op de barbecue-weide. In ieder geval morgen iedereen welkom. De toegang is overal gratis. En dat op de Trappisten of de Kunst- en Ambachtenmarkt daar in Daknam bij Lokeren. Ook in Lokeren kan je morgen nog voor de 10e maal naar de Raak Lokeren Heinde op Pinkstermaandag naar het cuptoernooi voor recreatieve ploegen. Het toernooi vindt plaats op het terrein achter de kerk van Heinde Lokeren en dat start om 12:45. Het einde is voorzien rond 6 uur. Zij zorgen voor een hapje en een drankje voor de inwendige mens. Dus supporteren, dat kan je zeker daar gaan doen. En dat in Heinde bij Lokeren. Alle info www.raak.lokerenheinde.be. En dan gaan we nog even naar Dendermonde, luisteraars, want VZW Dendermondse Zwervertjes die pakt opnieuw uit met een garageverkoop op Pinkstermaandag. Er zijn daar heel wat koopjes te doen in alle straten van het dorp. De VZW Dendermondse Zwervertjes, die zich inzetten voor het lot van zwerfkatjes in Dendermonde, nam de organisatie van de jaarlijkse garageverkoop van Pinksteren in Baasrode een paar jaar geleden al over. En daarmee verdient de vereniging geld voor haar werking om katjes te helpen. Het gebeuren is een traditie in de Palingbottergemeente. Voor de garageverkoop zetten tal van inwoners hun voortuin, garage of oprit open om er tweedehands spullen te kopen en aan te bieden. De garageverkoop vindt dit jaar plaats. Morgen dus vanaf 10 uur. De startlocatie is het lokaal van de Dendermondse Zwervertjes. En dat is gelegen aan de Baasrodestraat nummer 76 in Baasrode. Iedereen is van harte welkom. Er zijn ook hapjes en drankjes te verkrijgen. En om 5 uur is er daar nog een optreden voorzien van Blend.

Lou Gramm draaien we en Midnight Blue. En dan zijn we aan het bijna einde gekomen van Uit op Zondag. Hier op deze Pinksterzondag. Een hele schitterende dag uiteraard. Maak er nog heel veel plezier van wat je ook gaat doen vandaag. Maar blijf vooral Club FM luisteren. Wij zijn er dag in dag uit, 24 of 24. En zometeen is er Yuri Tote. Heel veel plezier met hem tussen 12 en 2. Tijdens jullie middaglunch natuurlijk. Hè. Zometeen hebben we nog muziek van Esperanza. El Ritmo Caliente. Maar eerst nog deze Climby Fisher, Love Changes. Vrienden, maak er nog een heel fijn verlengd Pinksterweekend van. Graag tot volgende week.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het is 12 uur.

0: Een tijdje geleden is er een remake gemaakt van deze Tu Fabio Lift You Up. Geef mij maar het origineel uit 1996. Die klinkt voor mij nog altijd het beste. Hey, goedemiddag, beste vrienden van de radio. Ondertussen hebben collega Ron van Dijk even uitgewuifd. Die gaat genieten van het mooie weer. En ik zorg voor de goede muziek de komende twee uur hier bij Club FM. Wat dacht je van Bon Jovi straks, Glenn Frey of de Bausa? Maar iets opens, live is live. Goedemiddag en welkom in deze middagclub. Join the club, goedemiddag.
1: Yuri Totee.

Addicted to Your Love. Helemaal nieuw werk van de Bouwstra hier te horen bij Club FM. Ja, het is vandaag liever gezegd een prettig weertje. Hè? Het gaat rond de 30 graden worden, dus dat komt helemaal goed. Wij zorgen voor de goede muziek nu met Bon Jovi en It's My Life.

0: jezelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentse Steenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
1: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
2: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver. Met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.

Ja, het is heel toepasselijk. Hè. Het nummer The Heat is on en die is er. En die blijft er toch tot en met volgende week zaterdag. Als ik zo even naar het weerbericht kijk. Die temperaturen van 31, 33, 27, 29, 33. Ja, we worden wel een beetje verwend. Misschien iets te hard. Maar hey, geven we erom? Nee hoor, we hebben al genoeg regen gezien de afgelopen maanden. Dus voor ons is het allemaal oké. Hier is Gigi D'Agostino nog eens keertje met La Passion.

Een dikke hit voor Gabri Ponte en Sam Harper met Words kregen ze te horen hier bij Club FM. Het is ondertussen 4:30 geworden. Een hele goede middag tot en met 1:00 of 2:00 draaien we ze nog. De grootste hits, mogen we wel zeggen, uit decennia lang. Zometeen met Brian Adams en Summer of 69, maar eerst Atomic Kitten.

0: Amerikaans president Donald Trump is hoopvol over een akkoord over de oorlog in het Midden-Oosten. Dat schrijft hij op zijn sociale media platform Truth Social. Volgens Trump is het akkoord rond en worden nu de laatste punten besproken. Het gaat dan onder meer over het heropenen van de straat van Hormuz. Maar meer details zijn er niet. Iran zelf heeft nog niet gereageerd. Een Belgisch feestje op het filmfestival van Cannes. Onze landgenoot Emmanuel Magyar en de Fransman Valentin Campagne, de hoofdrolspelers van de Belgische film Coward van Lucas Dont, kregen de prijs voor beste acteur. De Gouden Palm ging dan weer naar de Roemeense regisseur Cristian Mungio voor zijn film Fjord. Door de ebola-uitbraak in Congo zijn nu al meer dan 200 doden gevallen. Dat blijkt uit de laatste cijfers van de Congolese autoriteiten. Onder de eerste dodelijke slachtoffers zijn ook 3 vrijwilligers van hulporganisatie Rode Kruis, meldt de Internationale Federatie van Rode Kruis en de Rode Halve Maanverenigingen. Buurland Oeganda meldt intussen 3 nieuwe bevestigde gevallen van patiënten besmet met ebola. Het gaat om een chauffeur die de eerste bevestigde patiënt in het land vervoerde en een gezondheidswerker die besmet raakte bij het verzorgen van diezelfde persoon. De 2 worden momenteel verzorgd. Dan hebben we de nodige sport. Uiteraard een waanzinnige ontknoping in play-off 2 van het voetbal. Racing Genk speelt de barrages voor Europees voetbal en profiteert zo van de nederlaag van Standaard, dat voor de laatste speeldag nog aan de leiding stond. Genk wordt daardoor leider en speelt zo tegen de 5e uit play-off 1 voor een Europees ticket. Dat is een anticlimax dus voor Standaard, dat verloor op eigen veld van Charleroi met 0-2. Na de wedstrijd waren er ook nog rellen tussen de supporters van beide clubs. Verder won Antwerp met 2-0 van Westerlo. Vandaag en de komende dagen warm en zonnig weer. Vandaag 30 graden, morgen en dinsdag mogelijk 31 graden. Vanaf woensdag koelt het af, maar het blijft wel droog en zonnig bij 23 graden.
1: Join the club.
2: De allergrootste

Of het deze zomer even goed zal zijn als die van de 69, dat kan ik niet vertellen. Maar we hopen dat in ieder geval. Bryan Adams kreeg je met de Summer of 69, wel uitgebracht in 1985. Het is maar een klein detailtje natuurlijk. We duiken even terug onze hitlijst in. Doen we samen met deze twee. Maxime en Babette hebben een dikke hit te pakken met deze Hoe dan ook.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Ontdek Puur Hamme, jouw specialist in biologische producten voor het hele gezin. Van vers geteelde groenten en fruit tot heerlijk vers brood en zuivelproducten. Ook voor vleeswaren, koffie, thee, noten, gedroogde vruchten, voedingssupplementen en verzorgingsproducten ben je bij ons aan het juiste adres. Alles biologisch. Met dagelijks vers biobrood en op vrijdag verrukkelijke biopatisserie. Bezoek ons in de Slangstraat 56 in Hamme of kijk op puurhamme.be. Puur Hamme, voor de natuur. Voor jou.
2: Kebabbels. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels. Eerst kebab, dan kebabbels.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer 1.
1: Dit zijn de hits van Club FM.
2: I'm DJ Sash and you're listening to Club FM.

Nou, ook zij mocht haar ding nog eens doen hier bij ons op de radio. Samantha Fox en I Only Wanna Be With You. Zometeen nog zet Maren Morris en Gray met de middel. Maar eerst Taylor Swift en Fate of Ophelia.

Deze moest wel weer even terugkeren naar 2002. Pink en haar Family Portrait. Het eerste deel van deze middagclub zit er al bij bijna op. Maar geen nood, we gaan nog door tot en met een uur of twee. En uit dit uur doen we met deze meneer, Chris Rea. En I Can Hear Your Heartbeat.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
1: Het is 1

Het was een projectje van de gelijknamige discotheek D.O. Deze Got To Be Free mocht een speciaal feit voor ons tweede uur samen. Hey, goedemiddag beste vrienden. Tot en met een uur of twee had ik nog heel graag gezelschap met zometeen muziek van Bazaar, de Black Eyed Peas en ook Michael Jackson komt langs. Maar eerst Roxette en een Joyride.

Ja, de laatste nieuwe wapenfeit van Bazaar deze nacht in Amsterdam. Nog steeds te vinden in onze Super 5. Die trouwens iedere zaterdag tussen 2 en 5. En een herhaling op woensdag tussen 2 en 5 is. Ja, en als je het over wapens hebt, als je naar de wereld kijkt, dan vraag je maar één ding af. Waar is die liefde natuur? Nou, natuurlijk. En de Black Eyed Peas, die denken er hetzelfde.

0: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Esti Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei. Buddy's Gold.

0: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op dakwerkenhofman.be.
1: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
2: Ga je zelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentsesteenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.

Ja, hij zingt dus echt Annie, Are You Okay? Deze Michael Jackson Smooth Criminal kreeg je uit de hitlijst van 1988 in Inoes te horen bij Club FM. Het duik van de jaren 80 naar de jaren 90. Het is maar een kleine stap voor ons nu met 24/7.

Ja, Whitney Houston had er al succes mee in de jaren 80 met deze Higher Love. In 2019 nam Kygo het onder andere. En dat kreeg je dit als resultaat. Zometeen heb ik het weerbericht nog voor je. Eigenlijk is het gewoon hetzelfde. Het gaat gewoon warm worden. Maar kijk, eerst krijg je van mij nog Pitbull, Neo, Afrojack en Nair met Give Me Everything. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: komende dagen en dus ook vandaag warm en zonnig. We halen vandaag alweer 30 graden, dat is ook morgen zo. Dinsdag zelfs 32. Vanaf woensdag koelt het wat af. Het blijft wel droog bij 23 graden.
1: Join the club.

Ja, de Bullock Brothers moesten toch iets hebben tegen die Harley David. Want ja, het enige wat ze zeggen in deze plaat is... Harley David, you son of a bitch. Ik denk dat de man ondertussen wel de boodschap heeft begrepen, denk ik. In ieder geval, we keren daarvoor nog even terug naar de hitlijst van 1983 hier bij Club FM. En we duiken weer terug naar de jaren 90, 1997 om heel precies te zijn. Voor deze van Nelin en Kane.

16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be. The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver. Met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be. Emergency.

Gloria Estefan en de Miami Sound Machine met Dr. Pete. Zo zit er voor mij voor vandaag ook weer bijna helemaal op. Ik laat jullie nog met muziek zometeen van Zipporah en Citizen. Ook Charlie XCX komt nog langs met Dying For You. Maar eerst krijgt van mij nog Robin Schulz en zijn Embers. Maak er allemaal nog een leuke zondag van, zou ik zeggen. En geniet maar van het mooie weer tot zolang het nog duurt.

0: van een nieuwe keuken, badkamer of dressing? Bij V-Design wordt jouw idee maatwerk. Met meer dan 40 jaar ervaring, persoonlijke service en een eigen plaatsingsteam. Zo geniet jij van topkwaliteit, van het eerste gesprek tot de laatste afwerking. V-Design, kwaliteit op maat. Kijk snel op keukensvdesign.be. V-Design, Zandberg 10 in Zeelen.
1: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
2: Een wereld van verhalen.
1: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
2: Summit.
1: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
2: Summit. Een wereld van verhalen.

1 op de 5 gezinnen in Vlaanderen vindt kraantjeswater niet veilig. Ze kiezen liever voor flessenwater of filteren hun water eerst, blijkt uit de bevraging van de Gezinsbond. Veranderende drinkwaternormen spelen ook een rol, want in West-Vlaanderen wantrouwen gezinnen het vaakst kraantjeswater. Daar versoepelde Vlaams minister van Omgeving Broens onlangs nog de norm, omdat er door de landbouw te veel pesticiden in het water zit. In het Brusselse metrostation Simonis zijn een 30-tal reizigers geëvacueerd. Ze zijn onwel geworden, bevestigt de Brusselse brandweer. Ze hadden moeite met ademen. Twee van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. Het station werd nadien afgesloten en de halte werd niet meer bediend. Het is niet duidelijk wat er aan de hand is. De zon scheen vorig jaar het vaakst in Blankenbergen aan de kust, blijkt uit nieuwe metingen van het KMI. Blankenbergen is daarmee voor het tweede jaar op rij de zonnigste gemeente van Vlaanderen. In het noorden van Antwerpen, vooral in Capelle en Brasschaat, scheen de zon het minst. In Las Vegas in de VS gaat een opvallend sportevenement van start, die Enhanced Games. Daar is doping toegelaten. Meer nog, het wordt zelfs aangemoedigd. Bijvoorbeeld steroïden of EPO, want dat is volgens de organisatie de toekomst. Zo'n 50 atleten komen er in actie in 3 disciplines: zwemmen, atletiek en gewichtheffen. De sportwereld grubelt van het evenement. Veel zon, maxima 31 graden. Morgen en dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag iets meer wolken en ook kans op onweer stijgt. Het wordt een paar graden frisser, maxima rond 25 graden. Join the club.

0: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, Provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staal. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen.
0: Verras moeder met ons moederdagmenu of à la carte. Bekijk het aanbod via hetkapiteintje.be.
3: Goedenamiddag.

0: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon, in de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op Undymeister.com.
3: Het is

0: Your husband is coming.
1: Kibabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kibabbels in de Ledenbergstraat 23 in Ledenberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kibabbels, eerst kebab. Dan kibabbels.
2: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen. WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
3: The New Garden in Overmere. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmere.
4: Gesloten op dinsdag en woensdag.
5: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
6: Een wereld van verhalen.
5: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
6: Summit.
5: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
6: Summit. Een wereld van verhalen.
7: Goedemiddag.

0: Club FM, nieuws uit de streek.
1: Stad Gent introduceert een digitale tool om renovatieoffertes te vergelijken. Ook de ondersteuning voor renovaties in appartementsgebouwen wordt versterkt. Alle info is voortaan gebundeld onder de nieuwe naam Huis Plus. Dat is de opvolger van de energiecentrale. In Assenede heeft de rechtbank beslist dat een lerares van een provinciale school geen hoofddoek mag dragen op het werk. De provincie die verbiedt al enkele jaren religieuze symbolen voor al het personeel. En de vrouw die stapte naar de rechter, maar die oordeelt dat er geen discriminatie is, omdat de regels voor iedereen gelden. In Zelzate komt er een belasting voor eigenaars van tankstations. Veel Nederlanders die komen er tanken omdat brandstof in België goedkoper is, maar inwoners die klagen dat er te weinig capaciteit en parking is. En met de nieuwe belasting wil de gemeente dat probleem aanpakken. In Adegem bij Maldegem komt er een nieuw cultureel centrum dat overdag ook gebruikt zal worden als schoolgebouw. Het huidige centrum is verouderd en te klein en ook de school heeft nood aan extra lokalen. En daarom worden beide functies in één nieuw gebouw gecombineerd. De werken aan de fietssnelweg tussen het station van Ronse en de taalgrens bleken achteraf gezien niet uitgesteld te moeten worden. De voorbereiding werd eind januari stopgezet door mogelijke aanwezigheid van beschermde eikelmuizen. Maar daarvan zijn geen sporen gevonden. Oude foto's van 8 jaar geleden die zorgden voor verwarring. De werken die lopen nu al 7 maanden vertraging op. In Gent blijven er elk jaar nieuwe jobs bijkomen. De stad die doet het beter dan Antwerpen en ook beter dan het Vlaamse gemiddelde. Vooral de technologie- en innovatiesector, de haven en de vele start-ups die zorgen voor die groei. En die start-up sector is intussen goed voor 61 miljard euro. Zo'n 1800 nieuwe

0: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op dakwerkenhofman.be.
1: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info, surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Dit zijn de hits van Club FM.
4: Ik ben Peter van de Jasjes en ik luister naar Club

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Het is

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Kebabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels, eerst kebab, dan kebabbels.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
2: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast, de boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Het is 5 uur.

0: Klaus, Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House, Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: De New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
2: Gesloten op dinsdag en woensdag.
1: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
3: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.

Rusland vuurde vannacht 600 drones en 90 raketten af op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij vielen minstens 4 doden en meer dan 20 gewonden. Het is daarmee een van de zwaarste Russische aanvallen op Kiev sinds het begin van de oorlog. Russisch president Poetin wilde wraak nemen voor een Oekraïnse aanval op een school in Luhansk. Daarbij vielen zeker 10 doden. In Vught, in de Nederlandse provincie Noord-Brabant, zijn meer dan 160 gedetineerden geëvacueerd uit de gevangenis. Dat gebeurde gisteravond nadat er brand uitbrak in een wasruimte. Daardoor was er even wateroverlast. De gevangenen werden overgeplaatst naar gevangenis in de buurt. Het is nog niet duidelijk wanneer de gevangenis opnieuw gebruikt kan worden. In Queensland, in het noorden van Australië, is een man van 39 overleden na een aanval van een haai, melden lokale autoriteiten. De man kon nog uit het water worden gehaald, maar overleed later aan zijn verwondingen. Het is al de tweede dodelijke haaienaanval op een week tijd daar. Een paneel en paaltjes van het Eco-Veloduct over de E17 in Waasmunster zijn vernield. De brug blijft voorlopig open voor fietsers, maar het is opletten geblazen. De vernielingen gebeurden gespreid over 2 nachten. Zaterdag kreeg de gemeente al verschillende meldingen van schade aan de brug. De technische dienst ging meteen ter plaatse om de paaltjes en planken die naar beneden waren gegooid weer op de plaats te krijgen. Maar opnieuw zijn er vandalen.

zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk, Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Esti Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden. Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broutique. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broutique, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.

0: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
1: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtique. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtique, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.

0: If I find her, I'm really, I mean, I'll kill her for real. Is that for sure? You have to know. I mean, you know, I can do it. Man, I'll kill her.
1: Vanmiddag nog veel zon, maximaal tot 30 graden. Blijft nog lang warm. Morgen en dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag iets meer wolken en de kans op onweer stijgt. Het wordt ook een paar graden frisser met maximaal dan rond 25 graden.
2: Join the club.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be. Het is 8:00.

Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

Welkom in Club Soirée. Tot middernacht rustige muziek voor een perfecte avond. Sluit je dag af in schoonheid. Gegarandeerd romantisch en stijlvol. De hele avond lang. Club Soirée.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het is 10 uur.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Het is

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Het is 12 uur.
3: Join the club.
4: Chicken ears, suckling, go show. Thought I ever gonna see my old pop, and I know you ever gonna.

0: Loop FM.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.